0: 106.9 FM. Dit is Studio Eden. 3 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Het noodweer heeft op veel plaatsen geleid tot schade. Honderden mensen belden de politie en brandweer vanwege omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. In onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. En in Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Hengelo was overlast door omgewaaide bomen die de weg blokkeerden en ook vielen daar grote hagelstenen. In Engeland is een machinist om het leven gekomen door een botsing tussen twee treinen. Ongeveer 90 mensen raakten gewond. In de buurt van Bedford, ten noorden van Londen, is een van de treinen vermoedelijk tot stilstand gekomen, waarna de andere trein erachterop reed. Een van de wagons is daarbij ontspoord. Het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Marokko heeft op het WK zijn eerste overwinning geboekt. Al na 70 seconden maakte Ismaël Saibari het enige doelpunt in de wedstrijd tegen Schotland. Na rust kregen de Schotten nog een aantal kansen, maar bleef Marokko op de been. Het weer, de zwaarste buien trekken vannacht het land uit. Het blijft vrij warm, ongeveer 18 graden. 'S Ochtends eerst kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien geleid tot schade. De politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Mensen in Flevoland en omgeving kregen rond 11 uur een NL-alert met de oproep om binnen te blijven. In Coevorden is een zwaar gewonde gevallen toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. En in het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan een festivalterrein. En in Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De 150 gasten en het bruidspaar konden veilig wegkomen. In Krimpen aan de IJssel is een kind van 2 bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje was achtergelaten en zat al 10 minuten in de auto toen omstanders ingrepen. Ze belden de politie, maar toen hij aankwam hadden de omstanders al een raampje geopend en het kind bevrijd. Volgens de politie droop het zweet ervan af. Op warme dagen kan de temperatuur in een auto in 10 minuten tijd 10 graden stijgen. De politie heeft een melding gedaan bij Veilig Thuis. En het is afwachten of Frenkie de Jong komende avond meespeelt in de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder was betrokken bij de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman heeft de Jong last onder zijn middel en is zijn deelname een licht vraagteken. Oranje kan tegen Zweden een grote stap zetten naar de volgende ronde. Bij winst komt Oranje op 4 punten en is het zo goed als zeker door naar de knock-outfase. Het weer, de zwaarste buien trekken het land uit. Het blijft wel vrij warm, 16 tot 20 graden. 'S Ochtends eerst nog kans op een enkele bui. Verder overwegend droog en zonnige periodes bij 23 tot 31 graden. En in het noorden en oosten mogelijk een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.

Confession of the Groove.

0: 5 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een

graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: 6 uur.
1: Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer. In Mander, in Twente, overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. Zo'n 150 mensen konden veilig wegkomen. In Coevorden viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana Pop. Het is onduidelijk of het festival kan doorgaan. De president van Polen pakt de hoogste onderscheiding van het land af van zijn Oekraïense collega Zelensky. Aanleiding is de beslissing van Zelensky om een legeronderdeel te vernoemen naar het Oekraïense opstandelingenleger. Het schiet in het verkeerde keelgat van Polen, want het is de naam van een nationalistische groepering die verantwoordelijk wordt gehouden voor het doden van zo'n 100.000 Poolse burgers tijdens de Tweede Wereldoorlog. President Nawrocki heeft daarom de orde van de Witte Adelaar die Zelensky kreeg ingetrokken. Oekraïne zegt dat Polen ervoor kiest om het conflict naar een onaanvaardbaar niveau te escaleren. In Krimpen aan de IJssel hebben omstanders een peuter bevrijd uit een oververhitte auto. Het jongetje van 2 was achtergelaten. Mensen belden de politie, maar hebben niet gewacht tot die er was. Ze maakten een raampje open en haalden het kind eruit. De politie zegt dat het jongetje erg zweette en heeft een melding gemaakt bij Veilig Thuis. En het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder van Oranje heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer, het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. Afwisselend zon en stapelwolken. Het wordt 23 tot 32 graden. En morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.

0: op studioreden.nl.
1: De politie in Velp is op zoek naar daders van een reeks bedrijfsinbraken in het centrum van het dorp. Afgelopen week kwamen er meerdere meldingen binnen van inbraken bij winkels en bedrijven. Vooral aan de Hoofdstraat en Emmastraat. De incidenten vonden plaats in de nacht, tussen 1:30 en 4:00. De politie vraagt inwoners en ondernemers om alert te zijn en camerabeelden te delen. Tips kunnen worden doorgegeven via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Vermeld zaaknummer 2026 29 50 20.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 28 tot 31 graden. Vanavond is het overwegend helder en nog lang warm. Tijdens de nacht is het zuiden van de provincie een lokale onweersbui niet uitgesloten. De minima liggen rond 16 graden. Zondag wordt het wederom 28 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: een uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Verspreid door het land hebben de hevige onweersbuien tot schade geleid. De politie en de brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. In Coevorden raakte iemand zwaar gewond toen een boom op een auto viel. In het Groningse Veendam en Muntendam ontstonden gaslekkages door omgevallen bomen. Blikseminslag leidde tot brand in onder meer Barneveld, Hilversum, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel. In het Noord-Hollandse Julianadorp is veel schade aan het festivalterrein van Juliana.

een van de treinen, vermoedelijk tot stilstand gekomen door een storing, waarna de andere trein er tegenaan reed. Een van de wagons is ontspoord. Het is nog onduidelijk of Frenkie de Jong vanavond meedoet aan de WK-wedstrijd tegen Zweden. De middenvelder heeft pijn na de botsing op een training waarbij Quinten Timber een lichte hersenschudding opliep. Volgens bondscoach Ronald Koeman is de Jongs deelname een licht vraagteken. Het weer. In het noorden trekt de regen weg. Elders is het vandaag droog en schijnt de zon geregeld. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: nu te lezen op studioreden.nl.
1: De politie in Velp is op zoek naar daders van een reeks bedrijfsinbraken in het centrum van het dorp. Afgelopen week kwamen er meerdere meldingen binnen van inbraken bij winkels en bedrijven. Vooral aan de Hoofdstraat en Emmastraat. De incidenten vonden plaats in de nacht, tussen 1.30 uur en 4 uur. De politie vraagt inwoners en ondernemers om alert te zijn en camerabeelden te delen. Tips kunnen worden doorgegeven via 0900 8844 of anoniem via 0800 7000. Vermeld zaaknummer 2026 29 50 20.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 28 tot 31 graden. Vanavond is het overwegend helder en nog lang warm. Tijdens de nacht is het zuiden van de provincie een lokale onweersbui niet uitgesloten. De minima liggen rond 16 graden. Zondag wordt het wederom 28 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: Dit is Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 8 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren afgesproken tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. Honderden mensen hebben de brandweer gebeld vanwege schade door het noodweer, zoals omgevallen bomen, brand door blikseminslag en wateroverlast. In Coevorde viel een zwaar gewonde toen een boom op een auto viel. En in onder meer Barneveld, Nieuwekerk aan de IJssel en Uddel ontstond brand door blikseminslag. In Mander in Twente overstroomde het terrein bij een watermolen waar een bruiloft bezig was. De politie is op zoek naar een man die in Utrecht 2 vrouwen zou hebben mishandeld. Dat gebeurde in de nacht van donderdag op vrijdag in het centrum van de stad. Volgens het signalement loopt de man met opvallend grote passen, heeft hij een breed hoofd en enkele scheve tanden. Op het WK voetbal is na Haiti ook Turkije uitgeschakeld. Ze verloren met 1-0 van Paraguay en eerder werd al van Australië verloren. Turkije kreeg volop kansen, maar wist niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko boekte vannacht zijn eerste overwinning op het WK. Ze wonnen met 1-0 van Schotland. Dat doelpunt van Ismaël Saibari viel al na 70 seconden. Het weer. Ook in het noordoosten is het droog geworden en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Morgen verandert er weinig. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Meer inwoners van de gemeente Reden doen mee aan Ik Buurt Mee. Dit jaar gebruikte 42% van de huishoudens de waardecheck van €7,50 voor een buurtinitiatief. Vorig jaar was dat nog 40%. In totaal zijn ruim 9000 checks ingezet. Er werden 102 nieuwe plannen aangemeld, waarvan 93 zijn goedgekeurd. De meeste initiatieven draaien om ontmoeting tussen buurtbewoners. Opvallend is dat Velp met 33% deelname ver achterblijft bij de andere dorpen. Het tekort van ongeveer €9.250 werd betaald uit verlopen checks van eerdere jaren.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op studioreden.nl.

nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 28 tot 31 graden. Vanavond is het overwegend helder en nog lang warm. Tijdens de nacht is het zuiden van de provincie een lokale onweersbui niet uitgesloten. De minima liggen rond 16 graden. Zondag wordt het wederom 28 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 9 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon zijn vannacht zeker 5 doden gevallen, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat hun troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht was er een nieuwe serie aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. Er werden vooral woongebouwen geraakt. In Coevorde is een vrouw van 25 uit Jauren overleden toen door het noodweer een boom op haar auto viel. Het noodweer dat gisteravond en vannacht over het land trok heeft tot veel schade geleid. Politie en brandweer kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen.

niet te scoren. Tijdens de wedstrijd werd ook voor het eerst een rode kaart uitgedeeld voor het praten met een hand voor de mond. Miguel Almiron van Paraguay riep iets naar een Turkse speler van achter zijn hand en de VAR greep in. Marokko won vannacht met 1-0 van Schotland. Het weer, ook in het noordoosten is het nu droog en overal is er vandaag geregeld zon. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Reden op studioreden.nl.
1: Kinderen tot en met 13 jaar kunnen deze zomer weer aan de slag met planken, spijkers en hamers. De jaarlijkse huttenbouwweek is terug in Velp, Reden en Dieren. In Reden heet het huttenfestijn Reevak. Dit begint op maandag 10 augustus. In Dieren kunnen kinderen een week later terecht bij Madirodam. De huttenbouwweek is daar van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus. In Velp is huttenbouwdorp De Bouwburg dit jaar te vinden aan de Broekstraat. Dat is bij de oude zusterflat, naast de voormalige beddentoren.
0: Wat gebeurt er in Reden en Roosendaal? Je leest het laatste nieuws op Studio Reden.

Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 28 tot 31 graden. Vanavond is het overwegend helder en nog lang warm. Tijdens de nacht is het zuiden van de provincie een lokale onweersbui niet uitgesloten. De minima liggen rond 16 graden. Zondag wordt het wederom 28 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: 10 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van de 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart. De gemeenten stellen wel voorwaarden. Ze willen vaak alleen kleinschalige opvanglocaties en ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeenten hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Door het noodweer is vannacht een vrouw van 25 uit Jouren om het leven gekomen. In Coevorden kwam een boom op haar auto terecht. Ze overleed ter plekke. Op veel plekken in het land heeft het extreme weer tot schade geleid. De brandweer en politie kregen honderden telefoontjes over omgevallen bomen, wateroverlast, daken met schade en blikseminslagen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 10, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. Gisteravond leek het rustig, maar vannacht en vanochtend vroeg waren er nieuwe aanvallen met gevechtsvliegtuigen en drones. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will and Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Vorig jaar regisseerde hij nog 10 afleveringen van de serie Mid-Century Modern. Burrows werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs. Hij won er 11, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer, ook in het noordoosten is het droog en overal komt vandaag de zon geregeld tevoorschijn. Het wordt 23 tot 32 graden. Dit was het NOS-journaal.

Goedemorgen, zondag 20 juni 2026. Het is 10 uur geweest en na deze warmte is het wild verlangen naar een koude nacht. Na deze 2 uur gaat het zeker hier nog even niet afkoelen. Dampende hits voor jou namelijk. Onder andere Fleming, populair hier in huis in Goelie met Zij wil mij. Na Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love.

voor de liefhebber van Nederlandse muziek is het wel een beetje hoopvol nu, hè, dat er bij Goeiemorgen ook eens wat vaker Nederlandse muziek voorbij komt. Nou, hoor je toch wel eens, hè, met Elisa niet te vergeten. Nederlandse muziek. Typhoon draai ik heel graag. Maar de Flemings, de Susanna Freeks en dergelijke, ja, die sla ik liever over. Omdat ik vind dat er nog veel meer leukere muziek is om jou te horen. Wat denk je onder andere van Bauza Magnetic? Na deze classic van Aswad met Shine.

Dat is een plaatje dat prima bij deze weersomstandigheden past. Leuk, geeft een heerlijke vibe. En dat is Bauza met Magnetic hier op Studio Reden. Wat ook heel goed bij deze tijd past, is een plaat die je zo dadelijk hoort. Namelijk Bastille met World Gone Mad. Ja, er gaat geen dag voorbij dat ik weer 's avonds het NOS-journaal van 8 uur zit te kijken. En denk van, oh, deze wereld is echt gek aan het worden. Laten we ondertussen maar gewoon genieten van fijne muziek. Deze classic van Earth, Wind & Fire, Sing a Song.

laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

plaat. Er zit ook een hele goede videoclip trouwens bij. Maar dit is echt ook die melancholische muziek. Ik bedoel, luister dan. Heeft Bastille echt perfect gedaan met deze plaat. World Go Mad hoorde je hier op deze zaterdagochtend op Studio Ray. Daar hoor je straks een van een andere hele fijne combinatie. Namelijk Craig David en Sting met Rise and Fall. En mocht je af en toe wat gepiep tussendoor horen, geen paniek, ligt niet aan jou. Echt niet. Ik ben een beetje aan het klooien met mijn microfoonzang hier in de studio. Dat is geniepuntje, dat werkt niet helemaal mee. Dus geen paniek, niet aan je radio gaan draaien. Lekker bij Studio Ray blijven. Hoor je namelijk Jonas Blue en My Life met Ed.

Wat een prachtig nummer is het weer om te horen. En dit is ook weer zo'n nummer waarbij je ziet dat mensen, of artiesten in dit geval, uit verschillende muziekstijlen gewoon verbinding met elkaar kunnen maken door de muziek. Wat zeg nou eerlijk, zou je Craig David en Sting per se met elkaar in een studio zetten? Nee, toch? En toch hebben ze het gedaan. En daar is deze prachtige plaat Rise and Fall uitgekomen. En ik was heel blij dat hij weer eens in de lijn stond, dat ik hem jou weer kon laten horen. Over mooie classics gesproken. Die jongens die boven de dierenwinkel wonen, die komen straks voorbij. De Pet Shop Boys met Suburbia. Now One Republic met Run. When I was a

blijft goed wat deze gasten maken. En enorm tijdloos ook, The Pet Shop Boys met Suburia hier op Studio Reden. Zo dadelijk een artiest die van iets, of nee, moet goed zeggen, van niets iets kan maken. Zoek maar eens filmpjes van Charlie Puth op. Wat hij onder andere bij Jimmy Fallon en bij anderen in de shows heeft gedaan. Gewoon met een klingel van een lepeltje op een mok een complete track maken. Echt geweldig. Je hoort hem straks met We Don't

0: uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah, maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In de Duitse stad München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden, veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben om mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. De medebedenker van comedyserie Cheers, James Burrows, is overleden. Hij was ook een van de regisseurs van successeries als Friends, Will & Grace en The Big Bang Theory. En hij had een carrière van meer dan 50 jaar. Hij werd 48 keer genomineerd voor een Emmy Award, de belangrijkste tv-prijs, en won hem 12 keer, de meeste voor Cheers. James Burrows was 85 jaar. Het weer geregeld zon bij 23 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede morgen, zaterdag 20 juni, 11 uur geweest. Ik kan beter trouwens zeggen een zwoelie morgen, want oei, die temperatuur stijgt weer helemaal met deze plaat. Hier de Eva Max Kensington en de Plain White Tees. En ik heb nog veel meer lekkers voor je klaarstaan. Wat denk je onder andere van Benson Boone met Sorry I'm Here For Someone Else? Nou, Blow Me One Last Kiss van Pink.

en deze man stemt mij hoopvol. Weet je waarom? Omdat je ook als je naar de volgende artiesten kijkt, dan weet je dat is een generatie die is voorbij. Alhoewel de muziek tijdloos is, is deze generatie voorbij. Zijn ze er niet om nog meer geweldige muziek te maken? En dan is het hoopvol om te weten dat ook gewoon weer jonge artiesten opstaan die op het niveau van een David Bowie of een Tina Turner gewoon die kwalitatieve nummers kunnen maken. Je hoort de Benson Boone met Sorry I'm Here for Someone Else. En dit is Tonight van David Bowie en Tina Turner.

0: inderdaad Stay With Me van Sam Smith.
1: Are you ready?
0: Zeker.
2: Born ready.
0: Oké. Okay. Mooi is dat. Enrique Iglesias, Khalees. Another Love hoor je ze dadelijk hier op Studio Reden. En daarvoor ook nog Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. Een hele goede morgen.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Na een eerder ongeluk nog wel een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld. Ongeveer 4 kilometer en 10 minuten. En er is nog een file te melden op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 35 minuten door wegwerkzaamheden. Je hebt één rijstrook minder. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

So Easy to Fall in Love van Olivia Dean hier op Studio Reden. Zo dadelijk hoor je een plaat uit 2000 alweer, 26 jaar geleden. En je zou het misschien niet zeggen, maar deze plaat is gewoon een gospelplaat. Hij wordt ook wel genoemd als een van de allersuccesvolste gospelplaten ooit. Was er kritiek? Zeker. De conservatieve gospelgemeenschap zei van ja, maar dit is helemaal geen gospel, joh. Bekijk het. Het is veel te modern, veel te nieuw, kan helemaal niet. Mary Mary zei daarop, dat is wel waar. Luister maar naar de tekst van Shackles Praise You. Zo dadelijk naar Shalamar, the second time around.

plaat. Mary Mary Shackles Praise You hier op Studio Reden. Hoor je eens dadelijk Rita Ora met Girls. Ik zie wel even een lekker girl power blokje hier hoor. Want net was het Mary Mary, is dadelijk is de Rita Ora daartussen. Oké, okay, komt Jan van Gelder even binnen, maar jij wil ook weten wat het weer gaat doen. Vandaag en de komende dagen. En is het zo dadelijk Ariana Grande met Hate That I Made You Love Me hier op Studio Reden.

0: Goedemorgen, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 27 tot 31 graden. Vanavond is het droog en lange tijd helder. Komende nacht neemt de kans op enkele onweersbuien toe. De minima liggen rond 17 graden. Zondag wordt het wederom 27 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Girls, Rita Ora hier op Studio Reden. Kijk ik op de klok, is het alweer bijna 12 uur. En betekent het dat deze Goedemorgen van vandaag ten einde komt. Jan, dankjewel dat je er was. De volgende titel is heel erg herkenbaar. En het linken aan het weer van gisteren, vandaag en de komende dagen. Het voelt namelijk wel als een Eternal Flame. En daarna een van mijn all-time favorites, namelijk Mark Morrison met Return of the Mac. Ik wens jou een fijne zaterdag. Veel plezier vanavond bij Oranje. Niet vergeten, 7 uur zeg ik uit mijn hoofd, de wedstrijd tegen Zweden, tweede poolwedstrijd. Dus kijken wat de jongens ervan gaan bakken. En dan spreken we elkaar morgen. 10 uur sharp hier op Studio Reden. Abong is goed. Dag.

0: 12 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een einde te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In München zijn vannacht twee wagons van goederentreinen van een brug gestoord. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen op de weg terecht. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Maar Israël meldde ook dat de troepen in Zuid-Libanon zouden blijven en dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Coevorde is vannacht een vrouw overleden door het noodweer. Een boom kwam terecht op de auto van de 25-jarige vrouw uit Joure. In het hele land heeft het weer tot schade, brand en overlast geleid. De brandweer werd honderden keren gebeld. In Julianadorp in Noord-Holland is een festival afgelast vanwege de schade. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, maar dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een eerder pechgeval nog file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn voor Barneveld. File vanaf Amersfoort, 5 kilometer en 10 minuten ongeveer. En het is druk voor de Duitse grenscontrole. Ongeveer een file van 3 kilometer en 10 minuten voordat je de grens over kunt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

met mijn zweetbandje op mijn voorhoofd gaan we de komende 2 uur lekkere hits en lekkere classics voor je draaien zoals je altijd gewend bent. Keetje van harte welkom.

band. Ze waren afkomstig uit Australië, een echte rockband daar. En ja, het was allemaal 1986, 1995 hebben ze het nog eens een keer geremasterd, dit nummer. Forever Blue. Dit is Susanna en Freek.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Files in de regio staan onder andere op de A12 richting de Duitse grens. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens is je extra reistijd 10 minuten door de grenscontroles. En op de A12 in de richting van Utrecht, daar loopt het vast tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen. 6 kilometer met 10 tot 15 minuten vertraging door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er dicht. En tot slot nog de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld kun je rekenen op 5 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

klanken uit je speakers. En dat is natuurlijk ook wel nodig met deze temperaturen. Leuk dat je luistert naar Studio Reden.

Future en You're the Camera. En het grappige is, de plaat die ik nu in start. Als je goed luistert met je koptelefoon, dan hoor je gewoon de ouderwetse kraak van een plaat door dit nummer heen. Ik heb het over Seth. Hier is

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorden kwam een vrouw van 25 uit Joure om het leven toen een boom op haar auto viel. Het KNMI verwacht dat de komende jaren meer zware buien met extreme neerslag voorkomen door klimaatverandering. De meeste gemeenten gaan de spreidingswet uitvoeren en zullen dus asielzoekers opvangen, blijkt uit een analyse van de NOS van 212 coalitieakkoorden na de gemeenteraadsverkiezingen. Ze stellen wel voorwaarden. Veel gemeenten willen alleen kleinschalige opvanglocaties. En ze benadrukken dat inwoners eerst de gelegenheid moeten hebben mee te praten over die locaties. 11 gemeentes hebben breder verzet aangekondigd tegen de verplichting om asielzoekers op te vangen. Al zeggen ook die meestal dat ze uiteindelijk aan de wet zullen moeten voldoen. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. De groep heeft volgens het leger meer dan 50 raketten op Israëlische troepen in Zuid-Libanon afgevuurd vannacht. Gistermiddag werd nog een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. In München zijn vannacht 2 wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De 2 wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van de brug en kwamen op de weg terecht. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat onder andere file in de regio op de A1 richting Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 11 kilometer met 20 minuten vertraging. En ook 20 minuten vertraging op de A12 richting de Duitse grens, vanaf knooppunt Oudijk vanwege de Duitse grenscontroles. En op de A12 in de richting van Utrecht is het druk tussen Veenendaal en Maarsbergen. Het rijdt langzaam over 5 kilometer met een vertraging van 10 minuten door de wegwerkzaamheden daar. De linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

voor Bad Night. Want ja, de temperaturen afgelopen nacht in de slaapkamer, die logen er niet om. Sommige mensen zeggen dan hoe heter hoe beter, maar dat duidt waarschijnlijk ergens anders op.

0: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door wegwerkzaamheden viel op de A12 Arnhem-Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen. 4 kilometer en 10 minuten, de linkerrijstrook is er dicht. En drukte op de A12 voor de Duitse grenscontrole, ongeveer 10 minuten vanaf knooppunt Ouddijk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Zoo. Nou, het lijkt me wel duidelijk, hè. Zoo, dat was de titel van deze single van Shakira. Daarmee werd het alweer even na 1:30 op deze zender Studio Reden. Leuk dat je erbij bent. We gaan eens even terug naar 1986. Bruce Springsteen.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 27 tot 31 graden. Vanavond is het droog en lange tijd helder. Komende nacht neemt de kans op enkele onweersbuien toe. De minima liggen rond 17 graden. Zondag wordt het wederom 27 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: geweest met Boston. Dringt een beetje door, zeg maar, over de hele wereld met dit nummer. En wij draaien hem daarom ook natuurlijk hier bij Studio Reden. Leuk dat je er nog steeds bij bent. Hier is Sarah, Best Friend.
1: She doesn't really like attention. Yeah, she

keer bracht dus het veld uit in 1984. Adult Education. Hoorde je zojuist die we studio reden. Wie je zo direct gaat horen, dat is Fardo van Eerden, want die neemt het stokje over. Mijn t-shirt is inmiddels nat van het zweet. Dus even tijd om een douche te nemen.

0: 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij het noodweer gisteravond zijn meer dan 188.000 bliksemontladingen gemeten. Volgens het KNMI is dat uitzonderlijk hoog. De meting van gisteravond lijkt de hoogste in jaren. De tropisch warme dag van gisteren eindigde met onweer, bliksem en hevige regenbuien. In het hele land was er schade en in Coevorde kwam een vrouw van 25 uit Jouren om het leven toen een boom op haar auto viel. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in het zwembad. In het zwembad de Broeneuigte, die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er raakte niemand gewond. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad blijft vandaag gesloten. Het aantal doden door de Israëlische aanvallen op Zuid-Libanon van vanochtend vroeg is opgelopen naar zeker 11, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen een reactie op Hezbollah. Gistermiddag werd een staakt het vuren van kracht tussen Israël en Hezbollah. Israël meldde toen al dat het Hezbollah weer zou aanvallen als die zich niet aan afspraken zou houden. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen pétanquebal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. Twee groepen Jeu de Boule-spelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die liep uit de hand. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Het weer, geregeld zon en wat stapelwolken. Het wordt 23 graden langs de kust tot 32 graden in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig en warm, met dan vooral in het zuiden ook kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Je loopt vertraging op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen staat op dit moment 4 kilometer file met een vertragingstijd van 10 minuten. Dat komt door de wegwerkzaamheden daar en de linkerrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ja, en ik moet eerlijk bekennen, ik heb de korte broek wel aan hoor. Want het is ook hier in de studio aardig op temperatuur. Zojuist Sia, Never Give Up. En we hadden ook nog Another 54 Ultra. En dat was met Talk To You. Ja, de komende twee uur bij je met lekkere muziek. Ik ga het hier en daar ook een beetje afwisselen met wat lekkere zomerse muziek. Waar je dan ook aan kan denken is natuurlijk de kust. Daarom doen we het nu met Bluff. En daar aan de kust.
1: Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht.

1990 op de valreep. Katie Dennis met Touch Me. En we hadden ook nog Medusa met Piece of Your Heart. Dat hoor je natuurlijk hier allemaal bij Studio Reden. Waar we je lekker dit weekend door gaan helpen. Temperaturen liegen er niet om. Zet de ventilator aan, zou ik zeggen. En zet de radio ernaast. Onderweg zijn de Pointer Sisters naar Niall Horan.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staat file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld ben je 10 tot 15 minuten langer onderweg. En ook op de A12 is het druk in de richting van Utrecht. Ze zijn aan de weg bezig tussen Veenendaal en Maarsbergen en hierdoor doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

Serial Lover, Sienna Spiro. Ja, dat was hem. En daarvoor ook nog Broken Strings. Dat deden we met James Morrison en Nelly Furtado. Ja, we zitten alweer op 20 juni 2026. Dat betekent de dag voordat de zomermaanden gaan beginnen. Hè? En dat

Born with Camp. Nieuwe muziek hier op Studio Reden met Kingdom of Fear was dat. Ja, onderweg naar de klok van 3 uur select het NOS Journaal. Tot die tijd nog even Lost Frequencies en Bastille. I was

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen gaf op een congres in Den Bosch haar eerste toespraak sinds ze de leiding van de partij deze maand overnam van Esther Ouwehand. Ze vindt dat het huidige kabinet te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een eind komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en van vluchtelingen. De Partij voor de Dieren heeft 3 zetels in de Tweede Kamer. In Staphorst is vanmorgen een zwembad ontruimd nadat er een gevaarlijke stof vrij kwam in de technische ruimte. Niemand raakte gewond. Het ging om hypochloriet, dat in bleekmiddelen zit waarmee het zwembad wordt gedesinfecteerd. Zo'n 100 mensen moesten het zwembad in Staphorst verlaten. In Frankrijk is een man van 68 overleden nadat hij tijdens een ruzie met een metalen betankbal was geslagen. Het slachtoffer werd in het gezicht geraakt en zakte kort daarna in elkaar. De verdachte is een man van 81. Hij is aangehouden. 2 groepen Jeux de Boelers zouden ruzie hebben gekregen over een baan die uit de hand liep. De 81-jarige verdachte geeft toe dat hij klappen heeft gegeven met de ballen, maar stelt dat hij handelde uit zelfverdediging. Oud-partijkopstuk van de SP, Hans van Hooft, is overleden, meldt de partij op de website. In 1972 was hij medeoprichter van de SP. 15 jaar lang was hij partijvoorzitter. De grootste successen boekte de SP onder Jan Marijnissen. Hans van Hooft was verder raadslid en wethouder in Nijmegen. Hij was 84. En het weer, het is droog en overwegend zonnig. Af en toe zijn er wat stapelwolken en het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm, al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan verschillende files in de provincie, te beginnen met de A1 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Hoevelaken en Barneveld rijdt het langzaam over 9 kilometer met 10 minuten vertraging. En een kapotte auto zorgt voor een afgesloten rijstrook op de A12 richting Utrecht. Dat is tussen knooppunt Waterberg en knooppunt Grijsoord. Je doet er 5 tot 10 minuten langer over. En op de A12 richting Utrecht is het ook nog druk tussen Veenendaal en Maarsberg vanwege wegwerkzaamheden. De linkerrijstrook is er afgesloten en je extra reistijd bedraagt 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

zojuist Taylor Swift, Elizabeth Taylor en wat ook nog Love Somebody van Morgan Wallen. Ja, een hele goede middag nog, als je net inschakelt. Ik ben nog een klein uurtje bij je, met lekkere muziek zoals deze zomerse plaat. Het is Mr. President, dit is natuurlijk Coco Jumbo hier op...

klassieker van INXS, The Original Sin. En daarvoor ook nog Somnio met Morning. Onderweg zie ik Pink met Please Don't Leave Me. En ik hoop zeker dat je dat niet doet. Dat je hem er in ieder geval op deze zaterdagmiddag nog even bij houdt. Dan kun je nu genieten van Chef Special. Dit is Nicotine. Hi.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Verschillende files in de regio. In de meeste gevallen sta je niet langer dan 5 minuten stil. Dat is niet het geval op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De A12 richting Utrecht tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. De linkerrijstrook is er dicht en je hebt 5 tot 10 minuten oponthoud. Tot slot nog de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl. Studio
2: Reden. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Aretha Franklin, die is vol gas aan het geven op de Free Ray of Love. En daarvoor ook nog Feel This Moment van Pitbull samen met Christina Aguilera. Studio Reden natuurlijk op je radio. En dat doen we op de 107.2 FM en de 106.9 in de buurt van Dieren en Spankeren. En natuurlijk ook op DHB in Midden-Gelderland. Hoor je nu Robbie Williams.

0: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met veel zon en enkele stapelwolken. Bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het van west naar oost 27 tot 31 graden. Vanavond is het droog en lange tijd helder. Komende nacht neemt de kans op enkele onweersbuien toe. De minima liggen rond 17 graden. Zondag wordt het wederom 27 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
1: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

Pretty Shining People. En daarvan ook nog even Jan van Gelderen, die ons weer helemaal bijgesproken heeft over wat we kunnen verwachten voor dit weekend. En dat ligt er niet om, hè. Het gaat alle kanten op. Ja, het zit erop voor mij voor deze zaterdag. Morgen 2 uur, dan ben ik er weer gewoon bij. Maar hou hem in de tussentijd zeker hier op Studio Reden. Ook voor af en toe de zomerse plaatjes. Zo heb ik nu Gloria Estefan en de Miami Sound Machine. Dit is Conga. Dan wens ik jou nog een hele fijne zaterdag.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten voor de scheepvaart. Volgens het Iraanse leger is de maatregel genomen omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur. Volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. Een staakt-het-vuur in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De Boliviaanse president Paz heeft de noodtoestand uitgeroepen om een eind te maken aan blokkades en demonstraties die het land al weken platleggen. Met de maatregel krijgt de president wettelijk meer mogelijkheden om het leger en de politie in te zetten om de orde te herstellen. De demonstranten eisen zijn aftreden en willen dat de lonen omhoog gaan. Door de betogingen ligt de economie in Bolivia deels stil en is er in het hele land een tekort aan brandstof, voedsel en medicijnen. In Staphorst in Overijssel is vanochtend een zwembad ontruimd nadat er een giftige stof was vrijgekomen in de technische ruimte. Er waren ongeveer 100 mensen in dat zwembad. Die moesten daar weg. De brandweer kreeg rond 9:30 een melding dat er een vreemde lucht in het zwembad hing. Het bleek hypochloriet te zijn. Dat zit in de bleekmiddelen waar het zwembad mee gedesinfecteerd wordt. Er is niemand gewond geraakt. De brandweer onderzoekt waar het lek zit. Het zwembad in Staphorst blijft vandaag gesloten. In München zijn vannacht twee wagons van een goederentrein van een brug gestort. Daarbij is een dode gevallen. De twee wagons botsten volgens Duitse media tijdens het rangeren tegen elkaar. Daardoor stortten de wagons van een brug en kwamen ze op de weg terecht. Het weer droog en overwegend zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 tot 32 graden. Morgen blijft het zonnig en warm. Al is er 's avonds in het zuiden wel kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Vertraging loop je onder andere op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld rijdt het langzaam over 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En ook op de A12 is het druk richting Utrecht. Tussen Veenendaal en Maarsbergen zijn ze aan de weg bezig. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en je vertraging 5 tot 10 minuten. Tot slot nog de N233 Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen kun je rekenen op 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Geniet van je zomer. Dit is Studio Reden.
3: Reden. Roosendaal Centraal.

middag. Je hoorde Bauza. En dat was getiteld Magnetic. Jazeker. Goedemiddag. Zeker weten. En dankjewel Fardo voor de afgelopen uren. Hij was weer van de partij. Hij gaat weer met korte box weer heen de studio uit. Ik zou het ook doen hoor. Kortom, regio-informatie, feiten uit de pophistorie en heel veel lekkere muziek tot aan 6 uur.

zeker weten hoe het vanavond hoor. Dance the Night. Je hoorde zojuist Dua Lipa. Hiervoor nog Kensington met Stay. Ja, dan hebben we natuurlijk als vaste item regio-informatie. En het eerste bericht, dat gaat over een presentatie Velpologie 2026. In Velp is op dinsdag aanstaande 24 juli in ons raadhuis opnieuw de presentatie Velpologie 2026 van Hans de Wit te zien. En te horen misschien. De lezing over de geschiedenis van Velp met onder meer wijkontwikkeling, grenswijzigingen en bijzondere bouwplannen trok eerder veel belangstelling tijdens de feestweek.

Bol.com. De toegang die is €5,50 of €4 voor deelnemers van ons raadhuis. En die bijeenkomst die is van 11:30 tot 12:00. Dat dus dinsdag 24 juni. Presentatie Velpologie. Ja, terug naar de muziek met Olivia Dean, Man I Need. En nu, ik zie ze al vliegen hoor, die lekkere leuke vlindertjes. Butterfly. En het is...

0: Vlakje daar. Man I Need, Olivia Dean. En hiervoor nog Butterfly van Crazy Town. Straks Ariana Grande, Hope That I Made You Love Me. En Maroon 5, What Lovers Do. En nu Talk Talk, Dumb Dumb Girl.
1: Studio Reden.

0: Het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Een paar files in de regio. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld is je vertraging 10 minuten. De langste file staat op de A1 richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging is ruim een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.
2: Reden. Roosendaal Centraal.

Een serieus nummer wel van deze Ariana Grande. Ze maakt hele grote hits hoor. En deze heette Hate That I Made You Love Me. En hiervoor nog Maroon 5 met What Lovers Do. Ja, zeker. Natuurmonumenten houdt morgen een bijzondere avondwandeling over de Veluwezoom. Samen met een gids trekken deelnemers door het leefgebied van de Schotse Hooglanders. Ja, dat zijn runderen zijn dat, hè? Onderweg is er aandacht voor het gedrag van deze imposante grazers en hun belangrijkste rol in de natuurbeheer. In het natuurbeheer, moet ik zeggen. Met een beetje geluk zijn ook edelherten, reeën of wilde zwijnen te zien. De zomeravondwandeling begint bij de Carolinahoeve, midden in het bos en eindigt bij parkeerplaats.

Rivier Veluwe zo. Een hele hoop typewerk dus. Natuurmonumenten.nl/bezoekerscentrum-veluwezoom.nl. Dus als je lekker zin hebt om te wandelen. Studio Reden. Zo is het. Straks wat feitjes uit de pophistorie. Eerst nog even muziek van The Weeknd, Starboy en Lady Gaga. Just Dance.

En dat was The Weeknd met Starboy. Hiervoor nog Lady Gaga, Just Dance. Vrienden, het is vandaag 20 juni. Goed nieuws voor muziekliefhebbers. 20 juni blijkt een dag vol iconische albums, legendarische artiesten en verrassende mijlpalen in de popmuziek. Want op 20 juni 1949 werd niemand minder dan Lionel Richie geboren. De man achter de klassiekers als Hello, All Night Long en Easy groeide uit tot een van de succesvolste artiesten ooit, met meer dan 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Ook op deze dag staat in het teken van de albumgeschiedenis. In 1978 bracht de band Foreigner

20 juli 1995. Want toen verscheen History, Past, Present and Future, Book I van Michael Jackson. Het dubbelalbum werd een van de best verkochte albums uit de jaren 90 en bevatte onder meer Earth Song en They Don't Care About Us. En we blijven nog even in de jaren 90. Rond deze datum in 1998 domineerde Adore van de Smashing Pumpkins de internationale albumlijsten. En we wisten band dat ze meer dan alleen een gunstsensatie waren. Zo laat 20 juni zien hoe één dag in de muziekgeschiedenis moeiteloze generaties verbindt. Van soul en pop tot rock tot en alternatieve muziek. Morgen duiken we opnieuw daar grieven in voor nog meer muzikale verhalen. Nu uit het verleden, Rod Stewart, Crazy About Her.

0: groot artiest met een rauwe stem. Rod Stewart, Crazy About Her op Studio Reden. En wij zijn bezig met Reden Roosendaal Centraal. Straks, vrienden, in het tweede gedeelte. Tot 6 uur. Nog meer regio-info. En heel veel lekkere muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Blijf er lekker bij. Heb ik nog voor jou Justin Bieber dit uur. Love Yourself. En Junior Jack. Om maar eens een beetje zomers te beginnen met E-Samba.
1: Klaas Vroom, The Netherlands. Studio.

0: 5 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht voerde Israël aanvallen uit op het zuiden van Libanon, nadat Israëlische strijdkrachten naar eigen zeggen door Hezbollah waren bestookt met 50 raketten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 bomen waaiden om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen tegelijkertijd op de weg terecht. Ook vanochtend gingen nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond, van wie er nog een aantal zwaargewond in het ziekenhuis ligt. Het onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk met de treinen is nog in volle gang. En Oranje supporters zijn op weg naar het stadion in Houston voor de WK-wedstrijd van Nederland tegen Zweden. Meer dan 10.000 mensen lopen achter de traditionele oranje dubbeldekker. Het is warm in Houston, een graad of 30. En de wedstrijd begint straks om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer hier nog, droog en zonnig. Af en toe wat stapelwolken. Het is 25 of 32 tot 32 graden. Ook morgen zonnig en warm. Met in de avond in het zuiden kans op een regen- of onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan niet heel veel files in Gelderland, maar verreweg de meeste vertraging loop je op de A1 richting Amsterdam. Tussen Voorthuis en Hoevelaak is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is er dicht en je vertraging is een klein uur. En op de A1 richting Apeldoorn is het druk tussen Amersfoort Noord en Barneveld. Reken hier op een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Populair, End of the World. En hiervoor nog Sam Smith met How Do You Sleep. Regio-informatie weer. Inwoners van Velp krijgen eind deze maand en begin juli de kans om mee te denken over de toekomst van de Hoofdstraat. De gemeente Rhede presenteert tijdens 4 inloopbijeenkomsten 2 onderwerpen voor een nieuwe inrichting van de straat. Die moet veiliger en aantrekkelijker worden, met meer ruimte voor voetgangers, fietsers en een ontmoeting dus. De reacties van bewoners en ondernemers worden meegenomen in de verdere plannen. In september neemt de gemeente een besluit over de volgende stap. Dus dat dus. Eind deze maand, begin juli, moet je even opletten op de agenda. Inwoners die kunnen dan op 4 dagen meedenken over de toekomst van de Hoofdstraat in Velp. Ja, nou, lijkt me interessant. Zeer interessant dus. Coldplay is onderweg. Adventure of a Lifetime. En nu Prince and the Revolution. 1, 2, 3.

Ja, doe allemaal maar het uil. Nou, we doen allemaal leuk mee. Dan klinkt dat best wel leuk in de gemeente Reden en Roosendaal met z'n allen. Dus Coldplay was dat, Adventure of a Lifetime. Hiervoor nog Prince and the Revolution, Raspberry Beret. Onderweg Bee Gees, More Than a Woman, Shibushi en Miles Smith, Blink Twice en nu All Saints, Pure Shores.

0: Eden. Roosendaal Centraal.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan. Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: je veel te vertellen, hoor.
1: In de bibliotheken van de Zomerij kunnen inwoners weer terecht bij het DigiCafé. Want daar helpen medewerkers iedereen die vragen heeft over de digitale wereld. Van problemen met smartphones of tablets tot het lenen van e-books of andere online diensten. Die hulp die is geheel gratis en je hoeft je niet aan te melden. Iedereen is hartstikke welkom, ook als je geen lid bent van die bibliotheek. DigiCafé dat is nog op 22 juni in Reden. En

berichten naar redactie@studiorede.nl of gebruik hiervoor onze gratis Studio Reden app. En je kan ook even kijken op onze website studioreden.nl. Jazeker, dat was het voor wat betreft deze zaterdagmiddag de berichten. Stuur dus vooral je berichten naar Studio Reden. Onderweg Sandberg met Andrest. Nou, ik hoop het niet hoor. En hier, Malay, Built to Last.

0: The Stars. En nu, Jan, vertel het maar.
1: Goedemiddag, Jan van Gelderen met het weer voor Rheden en Roosendaal. Vanavond is het droog en lange tijd helder en warm. Komende nacht neemt de kans op enkele onweersbuien toe. De minima liggen rond 17 graden. Zondag wordt het wederom 27 tot 31 graden met veel zon en in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook volgende week blijft het volop zomer met veel zon en hoge temperaturen. Ga voor meer weer naar de site en app van Studio Rheden.
2: Je ziet het actuele weer uit Rheden en Roosendaal ook op Studio Rheden TV.

0: en het beste van nu. Je hoort ze op Studio Reden. 107.2 FM, 106.9 FM. Dit is Studio Reden. 6 uur.
1: Mariette Krol met het NOS Journaal. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er weg blijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na beschietingen door Hezbollah. Een staakt het vuren in Libanon is een belangrijke voorwaarde voor een akkoord tussen Iran en de VS. Het is de bedoeling dat delegaties van die landen binnenkort gaan onderhandelen in Zwitserland. De nieuwe partijleider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, zegt dat klimaat, dieren en de natuur op één moeten staan. En ook zegt ze dat ze zal opkomen voor mensen. Teunissen nam eerder deze maand de leiding over van Esther Ouwehand. Op een partijcongres in Den Bosch zei ze dat het kabinet Jetten te weinig doet tegen klimaatverandering. Ook wil Teunissen dat er een einde komt aan de bio-industrie. En ze sprak over het lot van Palestijnen en vluchtelingen. De eerste voorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. In 1972 was hij medeoprichter en 15 jaar lang was hij voorzitter van de partij. In de jaren 80 was hij 3 keer lijsttrekker bij de Tweede Kamerverkiezingen. Pas onder Jan Marijnissen kwam de SP in de Kamer. Hans van Hooft was 84 jaar. En door het noodweer van gisteravond zijn in de provincie Groningen opvallend veel bomen omgewaaid. Meer dan 350 waren er om of raakten zwaar beschadigd. Bij Hoge Zand kwamen meer dan 40 bomen op een weg terecht. En ook vanochtend gingen daar nog bomen om. Boomspecialisten en hoveniers zijn de hele dag bezig geweest om het hout op te ruimen en de wegen in Groningen weer vrij te maken. Het weer, vanavond enkele buien in het noordwesten en later in het zuidoosten. Morgen zonnig, vooral in het binnenland 30 graden. Aan de kust is het koeler en er is een wat grotere kans op regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 7 uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch viel Teunissen haar eerste toespraak sinds ze deze maand het roer overnam van Esther Ouwehand. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door Ouwehand is ingezet. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de Atlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en het misbruik maken van haar positie. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer is afgesloten voor de scheepvaart. Schepen moeten er wegblijven, zegt het leger, voor hun eigen veiligheid. Volgens het Iraanse leger is dat gebeurd omdat Israël het bestand met Hezbollah heeft geschonden. Vannacht nam Israël het zuiden van Libanon onder vuur, volgens het Israëlische leger na een beschieting door Hezbollah. En het weer vanavond en vannacht in het zuiden, kans op een onweersbui. En het is een graad of 17. Morgen zon, in het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En dan wordt het 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: We gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall. They say we got no future at all.

0: bursting at the seams.
1: Abonneer je nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Studio Reden vind je ook op je smart speaker. Je beleeft het hier. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een Russische luchtaanval op de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn zeker 4 mensen omgekomen, melden de autoriteiten. 6 mensen raakten gewond en er zouden ook nog slachtoffers onder het puin liggen. In Kharkiv in het noorden vielen bij een Russische beschieting 2 doden. Zeker 13 mensen raakten daar gewond. Oekraïne voerde aanvallen uit op olie- en gasinstallaties op de Krim, dat door Rusland wordt bezet. Ook spoorbruggen werden onder vuur genomen. Over slachtoffers is niets bekend. President Zelensky waarschuwt voor grootschalige Russische aanvallen. Hij adviseert de Oekraïnse bevolking zich voor te bereiden. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor, tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, wil zich niet alleen richten op dieren en natuur, maar ook op mensen. Op een partijcongres in Den Bosch hield Teunissen haar eerste toespraak. Teunissen wil doorgaan met verbreding van de partij die door de vorige leider Esther Ouwehand is ingezet. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Het weer. Vanavond en vannacht in het zuiden kans op een onweersbui en een graad of 17. Morgen zon. In het zuiden en zuidoosten kans op regen en onweersbuien. En het wordt ruim 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. 1 file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: altijd het laatste nieuws van Reden en Roosendaal? Download nu de nieuwe Studio Reden-app voor Apple en Android.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. En volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars in Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat de komende dagen zelf ook. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. In Novi Sad, in het noorden van Servië, hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen president Vučić. Ze willen vervroegde verkiezingen. De betogers eisten dat Vučić de verantwoordelijkheid neemt voor het instorten van een deel van het treinstation in Novi Sad. Anderhalf jaar geleden vielen daarbij 16 doden. De betogers wijten die gebeurtenis aan corruptie bij de overheid. Servië wil lid worden van de Europese Unie. Volgend jaar zijn er parlements- en presidentsverkiezingen. Vučić zegt dat hij erover denkt om die te vervroegen. De Britse koning Charles heeft laten weten zeer bedroefd te zijn door het treinongeluk van gisteravond bij Bedford. Door een botsing tussen twee treinen kwam een machinist om het leven. 89 mensen raakten gewond. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez mag Spanje niet uit in afwachting van haar rechtszaak. Ze moet van de rechter haar paspoort inleveren. Begoña Gómez wordt beschuldigd van corruptie en fraude en van het misbruik maken van haar positie. Wanneer het proces begint is niet bekend. Gómez en haar man, de Spaanse premier, spreken de beschuldigingen tegen. Dan het weer nog vanavond en vannacht in het zuiden. Kans op een onweersbui. Morgen zon in het zuiden en zuidoosten. Kans op buien. Het wordt 23 tot ruim 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nu op onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden vind je ook op je smartspeaker. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk, toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Afrikaanse en Caribische leiders willen excuses van landen die profiteerden van de transatlantische slavenhandel. Ze willen ook herstelbetalingen. In maart nam de VN een resolutie aan waarin de slavenhandel wordt bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. 123 landen stemden voor. Tientallen landen, waaronder Nederland, onthielden zich van stemming. De afgelopen dagen was er in Ghana een internationale conferentie over slavenhandel. Ghana wil het debat verschuiven van erkenning naar concrete maatregelen, zoals herstelbetalingen. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn onderweg. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance gaat zelf de komende dagen ook. Vandaag ontstond duidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. En dan het weer nog. Vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Het is een graad of 17. Morgen zon, maar ook een regen- of onweersbui. En dan wordt het 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: onze nieuwsbrief en ga naar studioreden.nl en meld je aan.
1: Ik ben Rijn Baartmans van de ANWB. Eén file in Gelderland en dat is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is je vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Studio Reden is nu ook te beluisteren via DAB+. Ga voor alle informatie naar studioreden.nl.

0: 106.9 FM. Dit is Studio Heden. 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1 door doelpunten van Brobby, Gakpo en Summerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance en onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is, omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding open houden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het ook erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op een internationale conferentie in Ghana over slavernij is opgeroepen tot excuses van landen die aan de transatlantische slavenhandel hebben verdiend. De deelnemers willen ook dat er een wereldwijd herstelfonds komt en dat geroofde objecten worden teruggegeven. De algemene vergadering van de VN bestempelde de transatlantische slavenhandel officieel als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid ooit. En het weer vanavond en vannacht in het zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen zon, ook een regen- of onweersbui en het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gazastad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Verenigde Staten en Iran beginnen morgen in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar nu ook naartoe. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. Vandaag ontstond onduidelijkheid over de straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan de afspraken houdt. Vance sprak tegen dat de zeestraat dicht is en zei dat de Amerikanen de verbinding openhouden. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook al erg druk. Toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met de noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De noodverordening in Zandvoort geldt tot maandagavond laat. Op het WK voetbal heeft Oranje zijn tweede groepswedstrijd ruim gewonnen. Tegen Zweden werd het 5-1. Door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. En Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag veel zon, met ook af en toe weer kans op een regen- of onweersbui. En het wordt 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

Jelle Seubring met het NOS Journaal. Israël heeft de afgelopen dag opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de Gaza-strook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood. Een van de aanvallen was op een appartementengebouw in Gaza-stad. Daarbij kwamen 2 kinderen om het leven. Bij een raketaanval op een vluchtelingenkamp in Centraal Gaza werd een journalist van Al Jazeera gedood. Sinds oktober is er een staakt het vuren, maar bijna dagelijks zijn er nog Israëlische aanvallen op Gaza. De Oekraïense president Zelensky waarschuwt voor zware Russische aanvallen. Die zouden vannacht moeten plaatsvinden. Zelensky zegt dat de bevolking zich daarop moet voorbereiden. In een videoboodschap zei Zelensky verder dat het aanbod voor rechtstreekse onderhandelingen tussen hem en president Poetin nog steeds geldt. De Franse politie heeft bij een huiszoeking per toeval een gestolen schilderij van Picasso gevonden. De huiszoeking in een voorstad van Parijs werd gedaan vanwege drugshandel. In de woning vonden agenten niet alleen drugs, maar ook het kunstwerk. Om welk werk het van Picasso het gaat, is niet bekendgemaakt. Bronnen melden aan een Franse krant dat het schilderij eerder is gestolen uit een opslag. Het schilderij zou miljoenen euro's waard zijn. De Franse politie heeft 4 mensen aangehouden. Op het WK voetbal heeft Duitsland gewonnen van Ivoorkust. Het werd 2-1. Lang was het gelijkspel, maar in de laatste minuten scoorde Duitsland alsnog de 2-1. Afgelopen avond won Oranje zijn 2e groepswedstrijd ruim. Tegen Zweden werd het 5-1 door 2 doelpunten van Brobby, 2 van Gakpo en 1 van Somerville. Nederland heeft nu 4 punten in groep F. Oranje is al bijna zeker van plaatsing voor de knock-outfase. Het weer vannacht kans op onweersbuien. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, maar af en toe ook weer kans op een regen- of onweersbui. Het wordt dan 24 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.

2 uur. Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het KNMI waarschuwt opnieuw voor zwaar onweer met hagel en harde windstoten in Limburg. Voor die provincie is tot 3 uur vannacht code oranje afgegeven. De regen en wind kunnen tot overlast leiden. In de vorige nacht kwamen er in bijna het hele land, had het hele land last van flinke onweersbuien. In de buurt van Emmen kwam iemand om het leven toen een boom op een auto viel. En op veel plekken was wateroverlast en ontstond schade door de wind. Voor delen van Zandvoort geldt dit weekend opnieuw een noodverordening. Door het mooie weer en evenementen verwacht de gemeente drukte op het strand, de boulevard en bij het station. Met Pinksteren was het er ook erg druk en toen waren er opstootjes en voelden strandtenthouders zich niet veilig. Met een noodverordening kan de politie groepen uit elkaar halen en mensen wegsturen als ze overlast veroorzaken. De Verenigde Staten en Iran beginnen vandaag in Zwitserland met de uitwerking van hun principeakkoord. Dat gebeurt onder leiding van bemiddelaars Pakistan en Qatar. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn onderhandelaars Kushner en Witkoff inmiddels al in Zwitserland. Vance is daar ook naar onderweg. Hoge Iraanse onderhandelaars zijn er ook, melden Iraanse media. De afgelopen dag ontstond er nog onduidelijkheid over de Straat van Hormuz. Iran zei dat de zeestraat dicht is omdat Israël zich niet aan afspraken houdt. Vance sprak dat tegen en zegt dat de zeestraat open is en dat de Amerikanen die verbinding open houden. In het centrum van Middelburg heeft de politie afgelopen avond op iemand geschoten. De persoon raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de agent op de verdachte schoot, wil de politie nog niet zeggen. De Rijksrecherche doet onderzoek. Het weer, vannacht kans op onweersbuien. In Limburg dus code oranje. Het koelt af naar 15 tot 20 graden. Komende dag flink veel zon, met af en toe ook kans op een regen- of onweersbui.